Señores,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
2: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore, signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters.

in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij in- en uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VB.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
2: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
2: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signori, signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag krijgen we opnieuw een regenzone door. Het is zwaar bewolkt, betrokken en in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Vooral vanochtend eigenlijk, want vanmiddag zal het best wel kunnen dat het droger wordt vanaf de kust. Geleidelijk aan zie je dan toch meer en meer opklaringen binnenlopen. Bij temperaturen die weer iets pitsie hoger komen, niet onmiddellijk heel hoog, maar we halen toch al in de loop van de dag een graad of 14, 15. En dat is weer een tikkeltje hoger dan gisteren. Die meest kille temperaturen die we eerder deze week hadden, die zijn er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: Op het werk of in de auto, je zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VWRO.
1: Zij is zigeunerkoningin, zij heeft de trots van een vorstin.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zege al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknesund en Tjota.
2: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis.

0: 071 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Meubele de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag krijgen we opnieuw een regenzone door. Het is zwaar bewolkt, betrokken en in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Vooral vanochtend eigenlijk, want vanmiddag zal het best wel kunnen dat het droger wordt vanaf de kust. Geleidelijk aan zie je dan toch meer en meer opklaringen binnenlopen. Bij temperaturen die weer iets pitsie hoger komen, niet onmiddellijk heel hoog, maar we halen toch al in de loop van de dag een graad of 14, 15. En dat is weer een tikkeltje hoger dan gisteren. Die meest kille temperaturen die we eerder deze week hadden, die zijn er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Het is gewoon maar in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

Een heel fijne zondagmorgen toegewenst, luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Wij zitten in ieder geval samen tot straks 10:00. Ik ben Frederik Thomas en ik ben erbij tijdens het ontwaken, tijdens het ontbijt of wat je ook al aan het doen bent op deze zondagmorgen. Wij zorgen voor heel veel gezelligheid in je radio, zoals je dat van ons gewend bent. Heel veel fijne muziek, uiteraard. En weerman Geert Nasens, die komt ons straks natuurlijk alles vertellen over het weer dat we op deze zondag mogen verwachten. Goedemorgen.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag krijgen we opnieuw een regenzone door. Het is zwaar bewolkt, betrokken en in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Vooral vanochtend eigenlijk, want vanmiddag zal het best wel kunnen dat het droger wordt vanaf de kust. Geleidelijk aan zie je dan toch meer en meer opklaringen binnenlopen. Bij temperaturen die weer iets pitsie hoger komen, niet onmiddellijk heel hoog, maar we halen toch al in de loop van de dag een graad of 14, 15. En dat is weer een tikkeltje hoger dan gisteren. Die meest kille temperaturen die we eerder deze week hadden, die zijn er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

deze straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen, luisterend naar het zomerse geluid van de krekels.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolaeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
6: Dit

Kijk op www.vdro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolaeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Weer alweer van onze VBRO ontbijtshow tot straks 10 uur hier op de radio. Met uiteraard die typisch zondagse sfeer. Met heel veel gezelligheid en leuke liedjes natuurlijk. Geniet ervan met volle teugen. Ik ben Frederik Thomas.

0: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
0: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
0: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag krijgen we opnieuw een regenzone door. Het is zwaar bewolkt, betrokken en in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Vooral vanochtend eigenlijk, want vanmiddag zal het best wel kunnen dat het droger wordt vanaf de kust. Geleidelijk aan zie je dan toch meer en meer opklaringen binnenlopen. Bij temperaturen die weer iets pitsie hoger komen, niet onmiddellijk heel hoog, maar we halen toch al in de loop van de dag een graad of 14, 15. En dat is weer een tikkeltje hoger dan gisteren. Die meest kille temperaturen die we eerder deze week hadden, die zijn er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Dit is VBRO.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaard en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 25-jarige vrouw is donderdagnacht licht gewond geraakt toen ze in Merkem met haar auto tegen een elektriciteitspaal belandde. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts in de Kwakkelstraat toen de vrouw om een onduidelijke reden de controle over het stuur van haar wagen verloor. Door de klap kwamen er elektriciteitskabels op de rijbaan terecht. Fluvius ging ter plaatse om de schade te herstellen. De vrouw kreeg ter plaatse de nodige zorgen van de ambulanciers. Haar auto moest getakeld worden. In het centrum van Moorsleden is vrijdagnamiddag een aanhangwagen geladen met aardappelen gekanteld op straat. Duizenden kilo's aardappelen kwamen op het wegdek terecht. Er vielen geen gewonden, maar de aardappelen lagen bijna 1 meter hoog tegen de gevel van een woning. En in Wervik werden verschillende eigendommen en auto's beklad met rode verf. Het gaat om minstens een 7-tal feiten. Op camerabeelden is duidelijk een jonge blonde dame van ongeveer 20 jaar met een spuitbus te zien. De politie denkt dat ze alleen handelde. Ze zijn een onderzoek gestart.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei... in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow, vol muziek en dans, met

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva-Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag krijgen we opnieuw een regenzone door. Het is zwaar bewolkt, betrokken en in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Vooral vanochtend eigenlijk, want vanmiddag zal het best wel kunnen dat het droger wordt vanaf de kust. Geleidelijk aan zie je dan toch meer en meer opklaringen binnenlopen. Bij temperaturen die weer iets pitsie hoger komen, niet onmiddellijk heel hoog, maar we halen toch al in de loop van de dag een graad of 14, 15. En dat is weer een tikkeltje hoger dan gisteren. Die meest kille temperaturen die we eerder deze week hadden, die zijn er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

5162 of 0468 150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bulgarije heeft het 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen met het opzwepende nummer Bangaranga. Zangeres Dara Nikolajeva Jotova haalde het bij de puntentelling nipt van de Israëlische kandidaat. Ook de vakjuries gaven haar de meeste punten. Het is de eerste overwinning voor Bulgarije in de liedjeswedstrijd. Israël scoorde erg goed bij het publiek en dat zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Onze Isila eindigde op de 21ste plaats. De Waalse zangeres kreeg voor Dancing on the Ice wel 36 punten van de vakjuries, maar geen enkel punt via televoting. Ze heeft via sociale media laten weten dat ze ontgoocheld is. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de openbare omroep gisteravond gezegd. De VRT wil dat de organisatie een duidelijk signaal geeft tegen oorlog en voor mensenrechten. Bij een ongeval met een parachute in Diest is een man van 35 zwaar gewond geraakt. Zijn parachute ging niet volledig open tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute haperde. Door zijn jarenlange ervaring kon de man zijn val nog gedeeltelijk breken. Toch kwam hij hard neer. De man was zelfs een tijd lang in levensgevaar. Het parket van Leuven onderzoekt het ongeval. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet.

0: Een Canadees die aan boord was van het cruiseschip de Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Dat laten de Canadese autoriteiten weten. Het zou gaan om een 70er. Hij was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. De man ligt in het ziekenhuis met milde symptomen zoals hoofdpijn en koorts. Zijn partner zou niet besmet zijn. In play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent op 1-1 geëindigd. Sint-Truiden blijft op de derde plaats staan, AA Gent is vijfde. En in play-off 2 speelden Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider, het heeft evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Opnieuw veel wolken vandaag, met regen en af en toe ook pittige buien die onweerachtig kunnen zijn. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we zowel zon als buien en ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke

0: 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag krijgen we opnieuw een regenzone door. Het is zwaar bewolkt, betrokken en in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Vooral vanochtend eigenlijk, want vanmiddag zal het best wel kunnen dat het droger wordt vanaf de kust. Geleidelijk aan zie je dan toch meer en meer opklaringen binnenlopen. Bij temperaturen die weer iets pitsie hoger komen, niet onmiddellijk heel hoog, maar we halen toch al in de loop van de dag een graad of 14, 15. En dat is weer een tikkeltje hoger dan gisteren. Die meest kille temperaturen die we eerder deze week hadden, die zijn er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters.

0: In cultureel centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij in en uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het nog eerst wisselend tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. Maar met de temperaturen zit het ook wel goed. Vandaag overdag halen we toch al een 14, misschien lokaal 15 graden. Dat is iets beter dan de vorige dagen. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voordien was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder, stukje bij beetje, omhoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Wat duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino.
4: Als ik

0: 5162 of 0468 150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen.

0: resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen vijfde in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Van maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

0: winkelcentren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
4: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
4: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Middag is het nog. Eerst wisselen tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. Maar met de temperaturen zit het ook wel goed. Vandaag overdag halen we toch al een 14, misschien lokaal 15 graden. Dat is iets beter dan de vorige dagen. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voordien was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder stukje bij beetje omhoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
8: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens.

Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
0: Nieuws uit je regio.
2: Een 25-jarige vrouw is donderdagnacht licht gewond geraakt toen ze in Merkem met haar auto tegen een elektriciteitspaal belandde. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts in de Kwakkelstraat toen de vrouw om een onduidelijke reden de controle over het stuur van haar wagen verloor. Door de klap kwamen er elektriciteitskabels op de rijbaan terecht. Fluvius ging ter plaatse om de schade te herstellen. De vrouw kreeg ter plaatse de nodige zorgen van de ambulanciers. Haar auto moest getakeld worden. In het centrum van Moorsleden is vrijdagnamiddag een aanhangwagen geladen met aardappelen gekanteld op straat. Duizenden kilo's aardappelen kwamen op het wegdek terecht. Er vielen geen gewonden, maar de aardappelen lagen bijna 1 meter hoog tegen de gevel van een woning. En in Wervik werden verschillende eigendommen en auto's beklad met rode verf. Het gaat om minstens een 7-tal feiten. Op camerabeelden is duidelijk een jonge blonde dame van ongeveer 20 jaar met een spuitbus te zien. De politie denkt dat ze alleen handelde. Ze zijn een onderzoek gestart.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: 5050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Middag is het nog. Eerst wisselend tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. Maar met de temperaturen zit het ook wel goed. Vandaag overdag halen we toch al een 14, misschien lokaal 15 graden. Dat is iets beter dan de vorige dagen. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voordien was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder stukje bij beetje omhoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. 1001 nachten. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

088-8062-62 of 0468-1509-35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Vele de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
5: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
5: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: morgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie het draait, alleen veel op de dag.
2: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vlotje papier.
0: Zondagmorgen
7: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.
8: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
9: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
10: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
9: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
10: op 050 44 30 60
9: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
11: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
12: Eerst wisselen tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voordien was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder, stukje bij beetje, omhoog. Ik zeg wel kruipen, want het gaat langzaam de eerste dagen. We keren niet meer terug naar die kilte van vorige week. Dat is gedaan. Maar morgen bijvoorbeeld, graad of 15, 16. Dinsdag moet dat al 17 kunnen worden, woensdag 18. En vanaf dan komt de 20 graden in bereik. Dus we leven echt op hoop dat het Pinksterweekend toch wel een flink stuk beter zal worden dan de voorbije weekends. Qua weerbeeld moeten we eerst nog wel rekening houden met wisselvalligheid. Maandag, dinsdag, woensdag trekken nog storingen en buien door. Op elk van die dagen valt er wel wat regen of zijn er een aantal buien te verwachten. Het is pas later in de week dat het dan stabieler wordt. Maar dan nog zou ik een bui niet durven uitsluiten. Maar in alle geval, de temperaturen die gaan fors de hoogte in. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
9: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
13: Houston.

Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten 45 seconden. De politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten...

0: 4.049ste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Rooms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Naar Your Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Eerst wisselend tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voordien was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder, stukje bij beetje, omhoog. Ik zeg wel kruipen, want het gaat langzaam de eerste dagen. We keren niet meer terug naar die kilte van vorige week, dat is gedaan. Maar morgen bijvoorbeeld, graad of 15, 16. Dinsdag moet dat al 17 kunnen worden, woensdag 18. En vanaf dan komt de 20 graden in bereik. Dus we leven echt op hoop dat het Pinksterweekend toch wel een flink stuk beter zal worden dan de voorbije weekends. Qua weerbeeld moeten we eerst nog wel rekening houden met wisselvalligheid. Maandag, dinsdag, woensdag trekken nog storingen en buien door. Op elk van die dagen valt er wel wat regen of zijn er een aantal buien te verwachten. Het is pas later in de week dat het dan stabieler wordt. Maar dan nog zou ik een bui niet durven uitsluiten. Maar in alle geval, de temperaturen die gaan fors de hoogte in. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije maanden zijn vooral Amerikaanse legerbases al het doelwit geweest van Iran, dat zo reageert op de Amerikaans-Israëlische aanvallen. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Atletiekster Jana van Lent heeft in Kesselo het Belgisch record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Vele de Jageren uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
0: Nieuws uit je regio.
1: En 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Vele de Jageren uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
0: Uit je regio.

0: is donderdagnacht licht gewond geraakt toen ze in Merkem met haar auto tegen een elektriciteitspaal belandde. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts in de Kwakkelstraat toen de vrouw om een onduidelijke reden de controle over het stuur van haar wagen verloor. Door de klap kwamen er elektriciteitskabels op de rijbaan terecht. Fluvius ging ter plaatse om de schade te herstellen. De vrouw kreeg ter plaatse de nodige zorgen van de ambulanciers. Haar auto moest getakeld worden. In het centrum van Moorsleden is vrijdagnamiddag een aanhangwagen geladen met aardappelen gekanteld op straat. Duizenden kilo's aardappelen kwamen op het wegdek terecht. Er vielen geen gewonden, maar de aardappelen lagen bijna 1 meter hoog tegen de gevel van een woning. En in Wervik werden verschillende eigendommen en auto's beklad met rode verf. Het gaat om minstens een 7-tal feiten. Op camerabeelden is duidelijk een jonge blonde dame van ongeveer 20 jaar met een spuitbus te zien. De politie denkt dat ze alleen handelde. Ze zijn een onderzoek gestart.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo. En dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Rings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 80 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Eerst wisselend tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voordien was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder, stukje bij beetje, omhoog. Ik zeg wel kruipen, want het gaat langzaam de eerste dagen. We keren niet meer terug naar die kilte van vorige week. Dat is gedaan. Maar morgen bijvoorbeeld, graad of 15, 16. Dinsdag moet dat al 17 kunnen worden, woensdag 18. En vanaf dan komt de 20 graden in bereik. Dus we leven echt op hoop dat het Pinksterweekend toch wel een flink stuk beter zal worden dan de voorbije weekends. Qua weerbeeld moeten we eerst nog wel rekening houden met wisselvalligheid. Maandag, dinsdag, woensdag trekken nog storingen en buien door. Op elk van die dagen valt er wel wat regen of zijn er een aantal buien te verwachten. Het is pas later in de week dat het dan stabieler wordt. Maar dan nog zou ik een bui niet durven uitsluiten. Maar in alle geval, de temperaturen die gaan fors de hoogte in. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor...

0: Bah, in 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
1: Het zijn de spelers die 100% moeten geven voor de club en voor de team om deze vierde plaats
0: te KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn derde ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Eerst wisselen tot zwaar bewolkt met wat regen. Later wordt het dan droog en krijgen we geleidelijk aan opklaringen binnen. En ook vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. Wolken en opklaringen. Misschien dat er nog later in de nacht een buitje komt. En dan zie je ook vanavond en vannacht dat die temperaturen weer hoger zitten. Een graad of 7, 8 minimaal blijven we toch wel vasthouden. En dat is toch een stukje beter dan dat voordien was. Ook voor de komende dagen zit er verbetering in. Wel nog wisselvallig tot en met het midden van de week. Maar de temperaturen die kruipen langzaam verder, stukje bij beetje, omhoog. Ik zeg wel kruipen, want het gaat langzaam de eerste dagen. We keren niet meer terug naar die kilte van vorige week. Dat is gedaan. Maar morgen bijvoorbeeld, graad of 15, 16. Dinsdag moet het al 17 kunnen worden, woensdag 18. En vanaf dan komt het 20 graden in bereik. Dus we leven echt op hoop dat het Pinksterweekend toch wel een flink stuk beter zal worden dan de voorbije weekends. Qua weerbeeld moeten we eerst nog wel rekening houden met wisselvalligheid. Maandag, dinsdag, woensdag trekken nog storingen en buien door. Op elk van die dagen valt er wel wat regen of zijn er een aantal buien te verwachten. Het is pas later in de week dat het dan stabieler wordt. Maar dan nog zou ik een bui niet durven uitsluiten. Maar in alle geval, de temperaturen die gaan fors de hoogte in. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
4: Wel, dat is er een veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Ah, echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En Skone Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vint.
2: Nou waar.
1: Naar Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Alfonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte de eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

straat vermoord. Kan niet meer verkonden wat hij heeft bevonden. Arme president, weer werd een stem voor u gesmoord.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.

IBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.